echiro mutumbi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bonna kale yogera na bino